Bieber, extra Ertel Bay. Ja, Godzilla geeft ze een Faithless of New Religion. Rechtigol fijna, al rechtigol weekend. Je hebt Post Malone, klaterra, a Circles, Lee, aan mijn uitblik, mijn in, wie nou zo lang. Zal dat ze geen film vertellen, bedrijven voor die ene keer hoe wil mel in nu zijn klap. Al die faciliteers aanwend je. Daar hoe ze optrot, je ons congrescenter, hij ons stil hebt, til statesministerposten, zei hij hun voor nog.